app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter door. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

En toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dat me doorremmen. En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden, at van ma, dat weet dat je weer terug.

ziekte van hier om kot in brand. En de dokter zei, en dat hij van mij het wit, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zinder komt zelf, zie die spies allemaal bij, hè. Paula en Rosa en Emily.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als open waterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is open waterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht.

0: minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en

0: dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak. Vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Wij draaien lekker
6: onze eigen goesting.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het

0: hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12.

0: Zo. Hey, goedemorgen allemaal. Dat waren de Four Tops. We Child, I'll Be There. Hier aan het begin van deze Halloweekend hier op de zaterdagmorgen. Ja, ik heb hier even een beetje moeten prullen met de cameraatje, Gerda. Maar dat is ondertussen allemaal in orde gekomen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud. Goedemorgen, beste luisteraars allemaal.
0: Uitgeslapen?
1: Uitgeslapen, ja, dat is niet veel gezegd, maar... Eigenlijk het zonnetje scheen binnen, dus...
0: Ja, het zonnetje, maar het is nog een beetje... Hoe noemen we dat, Gerda? Dat heeft een beetje heig nog, hè? Er hangen nog wat sluierwolkjes. En die zorgen ervoor dat het zonnetje nog een klein beetje afgedekt is. Voor sommige mensen, die zullen het helemaal niet zo erg vinden.
1: Maar ik zag dat het toch al 21 graden was.
0: Ja. Het gaat vanmiddag richting de 31 graden. En ik lees hier dan toch nog in de ochtendkranten, Gerda, dat dat allemaal nog eventjes blijft duren. Vanaf volgende week woensdag zou het allemaal een beetje minder worden. Dus dan zouden we richting 20, 23 graden gaan, zoiets. Dus dat is ook aangenaam. Hey, goedemorgen allemaal. Ja, voor de mensen die de Stef Leeuwenaert hadden verwacht, jullie zijn er aan voor de moeite. Stef heeft vandaag even geen tijd om hier te zijn. Andere muzikale bezigheden. En hij heeft ons gevraagd van, willen jullie mij zaterdagmorgen vervangen? Wel, we doen dat natuurlijk met veel plezier. Dus we zijn er vandaag en morgen hier bij Radio Nova. En Halloweekend staat volledig in het teken van de luisteraars, zeg jij dan?
1: Ja, inderdaad. De luisteraars mogen ons altijd hun favoriete plaatjes doorsturen. Nu misschien ook een beetje in de zomerse sfeer.
0: Ja, tuurlijk. Ja. De mensen mogen ons lastigvallen. Vertel maar eens hoe dat de mensen dat allemaal kunnen doen.
1: Ja, dat kan natuurlijk via onze website www.radionova.be. Dat kan via de Radio Nova app. Het kan ook natuurlijk via het plaatje die staat op onze Facebookpagina. En het kan ook via de telefoon 0469 18 83 60.
0: Inderdaad, 0469 18 83 60. Val ons maar lastig met jouw favoriete muziek. Lekkere zomerse plaatjes op de radio, dat kunnen wij wel eens maken. Ja. Er zijn al enkele bezoeken binnengekomen. We gaan die zo meteen behandelen. Maar eerst wil ik toch beginnen met een nieuwe plaat. Ik heb gezien, Giovanni heeft een nieuw nummer uit, Gerda. Het nummer dat heet Genieten. Het is iets wat we de komende dagen allemaal gaan doen, denk ik dan. Genieten van het heerlijke weer. Genieten van de allervrolijkste muziek wel. We gaan er naar luisteren. Een nieuwe Giovanni hier op Radio Nova. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Halloweekend tot en met 12 uur.

0: Gerrie, jij hebt van de week ook genoten, hè? Met de voetbal.
1: Ja, natuurlijk. En ja, tot natuurlijk jaloezie van sommige mensen. En van sommige ploegen natuurlijk.
0: Hoe blij was je?
1: Heel blij.
0: Heel blij. En klonk dat ongeveer zo?
1: Yes.
0: Ja?
1: Ja, dat zou wij zijn.
0: Ja, ze heeft de vreugdedansjes gedaan. Club Brugge kampioen geworden. Je was blij, hè?
1: Ik was blij en ze hebben dat ook verdiend.
0: Oké, ze hebben dat dik en wet verdiend. Wel Brugge kampioen.
1: Laat ze maar lachen met de boeren.
0: Zeg Gerda, vertellen ze. Er zijn al verzoekplaten binnengekomen.
1: Ja, we hebben een verzoekplaat binnengekregen natuurlijk van onze vroege vogel Marleen Koppels. En zij schrijft: goedemorgen Ruud en Gerda, graag een plaatje van Stef Ekkel. We hebben een woonboot, hij ligt aan de Amstel. En dat voor alle eenzame en zieke mensen en voor het ganse Radio Nova team en voor iedereen die ik ken.
0: Oké, we gaan hem draaien. De woonboot. Dit is Stef Ekkel bij Radio Nova in Hallo Weekend. Een goeiemorgen allemaal.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Ja, ja, inderdaad, Rak. En ik denk dat hij de komende zomer met deze platen de Belgische podia weer gaat bestormen. Een zomerplaat voor, een nieuwe zomerplaat voor Sam Goris. Dat was inderdaad Rak, inderdaad. Gerda, fijn nummer, hè?
1: Ja.
0: Toffe plaat, hè?
1: Altijd, hè?
0: Ja, ja, Sam Goris, hij weet er... Hij weet er ja,
1: hij kan... is niet een beste zanger, maar hij brengt het toch altijd goede ambiance.
0: Een hele berg ambiance, overal waar dat hij komt. Gerda, verzoekplaten, vertel het eens, hè?
1: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van Maddie de Smet. En zij schrijft graag een plaatje van Neil Diamond, Crackling Rosie, voor alle luisteraars en medewerkers van het Radio Nova-team.

0: Ja, ja, papa. Kwaklin Wozi, Neil Diamond hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Ja, ik moet zien dat ik me niet vergis, want morgen dan zijn we hier ook. Normaal zitten we hier op zondag, Gerda. Maar vandaag vervangen we even Stef Levenaert. Gerda, het is vandaag alweer 23 mei op onze kalender. We hebben gisteren de meiboom geplant, hè, in Galmaarden.
1: Ja, Galmaarden was gisteren de meiboomplanting. En dat is een initiatief van Erfgoed Galmaarden.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk, die meiboomplanting is eigenlijk om de samenhorigheid van de mensen, van het Galmaardse en nu van Pajottegem natuurlijk, een beetje aan te kaarten.
0: Ja.
1: Er waren heel veel verenigingen
0: ja,
1: die daar meeliepen.
0: Het was een vrolijke gebeurtenis.
1: Het was een vrolijke gebeurtenis,
0: inderdaad,
1: natuurlijk.
0: De meiboomplanting hier in Galmaarden, dat gebeurde allemaal gisteravond. Gerda, wij hebben heel veel reacties op onze Facebookpagina en dat heeft allemaal te maken met Danny Christian.
1: Ja, inderdaad. Danny Christian die is gisteren 70 jaar geworden.
0: 70 jaar al, joh.
1: Ja, dat gaat snel, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: En ik zie hier ook Danny Christian. Dus dat is een Duitse zanger eigenlijk. Maar die spreekt eigenlijk praktisch accentloos Nederlands.
0: Ja.
1: En Danny Christian die nam zijn eerste plaat op. Op 17-jarige leeftijd.
0: Ja, dat kan wel.
1: Dus hij is eigenlijk al aan een pensioen toe eigenlijk.
0: Heel lang al bezig. Hij is ooit ook nog presentator geweest. Toen nog in het van het Slagerfestival. Was toen nog een heel ander gebeuren. Nu doet men dat hier in België ook. Maar toen was het Slagerfestival in Nederland in Kerkrade. En daar kwamen altijd heel veel Duitse artiesten. En hij heeft dat ooit nog mogen presenteren. Maar Danny Christian, heel veel muziek heeft die beste man opgenomen, uitgebracht en dergelijke. Hij wordt daar altijd heel veel gedraaid op de radio. En hij heeft een nieuwe plaat uit en die wil ik heel graag voor jullie draaien. Dit is Ai Ai Olga.

0: Ja, ja, een nieuwe Danny Christian hier bij Radio Nova. We gaan die platen komende week hier nog wel meer draaien. En dat doen we uiteraard tussen 11 en 1 uur in Lunchje met Ruud. De nieuwe Danny Christian dus en Ai Ai Olga. Gerda, nog meer verzoekplaten.
1: Wel ja, ik kreeg een bericht binnen via de Radio Nova app. En dat is van Liedekerke Patrick. En hij vraagt of dat wij deze voormiddag eens een plaat kunnen draaien van Tom Jones. Het liefst van al Til. Wel, Patrick, wij doen dat direct.
0: Ja. We gaan het direct doen. We gaan deze prachtklassieker voor hen draaien.

0: Oh, lekker man.
1: Inderdaad. Oh, lekker man. Hola, Gerda. Wacht, we gaan deze heel even stopzetten. Deze...
2: Wachten?
1: Wat blieft?
2: Moeten wij wachten?
1: Ja, we moeten even wachten, Gerda. Ah, want okay. wij hebben bij deze platen nog het een en het ander te vertellen. Doe maar, hè.
2: Ik kreeg nog een verzoek van Marleen Koppers.
1: Ja.
2: En zij schreef: dag Ruud en Gerda, een fijne zaterdag. Dank u wel, Marleen, voor u hetzelfde. En graag een plaatje van Tina Turner, de best. En dat voor mijn liefhebbende man Theo en zoon Andy Gijs. En het ganse Nova-team.
1: Dank je wel. We moesten Tina Turner draaien, de best.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort. Radio.

0: Yeah. Lekker liedje, hè, Gerda?
1: Ja. Oei.
0: Er zat wat in uw keel.
1: Er zat een kikker in de keel.
0: Een kikker in de keel. De nieuwe Michael Lanzo was dat hier bij Radio Nova. En het nummer, dat hadden we wel in de gaten. Dat heette Waarom Jij. Gerda, hebben we nog verzoekplaten klaarstaan?
1: Nee, momenteel.
0: Daar hebben we helemaal niks. Dus als jullie nog verzoekplaten in gedachten hebben, 0469 18 83 60. Een bericht via de Radio Nova app. Een bericht via onze website. Het kan eigenlijk allemaal. En natuurlijk via de Facebookpagina. Mogen we niet vergeten. Gerda heeft daar vanmorgen iets opgeplaatst op onze Facebook. Zet daar jouw favoriete plaat onder. Dan draaien wij hem de komende. Ja. Wat hebben we? Nog meer dan 2 uur. We hebben dus tot en met 12 uur om jullie favoriete platen te draaien in Hallo Weekends bij Radio Nova. We luisteren via www.radionova.be. Meekijken in onze studio, dat kan uiteraard ook. Even naar de videostream klikken.

Ja, ja, ja, ja. Het nodige applaus uiteraard voor Elvis Presley. The Wonder of You. Een van zijn zoveel fijne klassiekers hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze zaterdagmorgen bij Radio Nova. Bijna aan het einde van deel 1 van deze Hallo Weekend. Straks na 10 uur gaan we gewoon uiteraard verder. En trachten we jullie favoriete platen te draaien op de radio. 0469-1883-60. Een bericht via onze website, via onze Radio Nova app. Plaats iets op onze Facebookpagina. We komen het hier wel tegen en we draaien dat dan op de radio. Deze is nog spiksplinternieuw voor Manuel uit Nederland.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469-188-360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of

0: Facebookpagina.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
2: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat

0: Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen 9 en 12 uur.

0: En het is een van de allermooiste liedjes die hij ooit heeft gemaakt, hoor. Deze geweldige A Little in Love, dat was uiteraard Cliff Richard. Hedda is hier heel geconcentreerd naar haar schermpje te kijken. Hedda, ben je er klaar voor deel 2 aan te vangen?
1: Ja. Natuurlijk ben ik klaar. Maar Gerda, ik ben in mijn chocomelkje aan het drinken en dat is nogal tamelijk warm.
0: Ja.
1: Dus het zweet breekt mij uit.
0: Oké, jij moet toch jouw scherm goed in de gaten houden. Want het is daarop dat al onze verzoeken binnenkomen. Hè, via de Radio Nova app. Wat hebben we nog meer, hè?
1: We hebben de Radio Nova app, we hebben onze Facebookpagina natuurlijk.
0: Ja.
1: Wij hebben onze telefoon 0469-1883-60. En we hebben onze website www.radionova.be.
0: Ja, Gerda, het is lekker weer vandaag. En ik heb hier net tijdens het nieuws even de webcambeelden opgevraagd. Trouwens, ze staan hier nog open. Van de Belgische kust, daar zijn de eerste strandgangers al richting het strand aan het gaan. Eigenlijk wat plezant dat je dat zo,
1: ja, ja.
0: Dat zo een klein beetje kan volgen.
1: Maar ik krijg hier zo juist een fotootje binnen,
0: ja?
1: Van Isabel. En die zitten ook aan zee.
0: Die zijn aan zee.
1: En die moeten daar gaan verven.
0: Gaan verven met dit weer.
1: Ja, maar geluk, het is het raam dat ze moet verven. En ze heeft echt zicht op de zee.
0: Zicht op de zee. Alleen maar fantastisch. Isabel was dat, hè?
1: Ja.
0: We gaan zometeen een plaat voor haar draaien.
1: Ja.
0: Is Andy er ook bij?
1: Ja.
0: Andy is er ook bij. Dus we gaan zometeen even een leuk nummer voor hen uitzoeken. Dat we kunnen draaien hier op de radio. En jullie platen, ja, die mogen ook komen. 0469-1883-60. We draaien met heel veel plezier jullie verzoekplaten hier op de radio. Ik heb gisteren nog wat uitgebreid de moeite genomen om wat nieuwe muziek bij elkaar te sprokkelen. En deze is ook helemaal nieuw. Raymond Hermans.

0: Ja, ja, hij had enkele singles uitgebracht een hele tijd geleden. Hele rustige liedjes. Ja, hij bracht het nummer uit, dat heette Wij. En nu is hij er met een heel nieuw uptempo nummer. Een spiksplinternieuwe Raymon Hermans. En het nummer dat heet In de Boeken. Ja, Gerda, we moeten heel even naar de Belgische kust. Want we hebben het net al meegegeven, er zijn daar enkele mensen aan het werk met dit weer. Er zijn daar mensen aan het genieten van de radio. En we moeten voor hen een plaat draaien. Hè?
1: Ja, inderdaad. Voor Isabel en voor Andy om hen een beetje moed te geven. Als ze met de kwasten aan het wrijven zijn. En wij weten dat Isabel heel erg houdt van Meteor.
0: Ja, we gaan zijn muziek draaien.
1: Ja,
0: en we draaien
1: speciaal voor haar.
0: Ja, 1 op 1 miljoen. Hier bij Radio Nova op de zaterdagmorgen.
2: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Ja, we waren hier heel even druk met allerlei andere zaken bezig. Maar dat maakt niet uit. Dat was een spiksplinternieuwe Willy Sommers. Hij zong allemaal over de allereerste keer. Ja, en Willy Sommers, hij mag er ook weer zijn. Hè, tijdens 10 om te zien. Want hij gaat dat programma weer presenteren. Samen met nog wat andere mensen en dergelijke. Ja, daar hadden wij nog een verzoekplaat. Die Take That. Moeten we dat nummer draaien?
1: Maar ik weet niet. Mark Merten die stuurde op onze Facebookpagina een foto. Hij zei goedemorgen en hij zette er een foto bij van Take That met Back for Good. Dus misschien moeten we dat eens draaien. Hè?
0: Ja, we gaan dat gewoon doen. We draaien ze hier op de radio. Take That dus en Back for Good op de zaterdag met Back for Good. De jongens van Take That. Van alweer heel lang geleden. Goedemorgen allemaal.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: Ja, dat was een hele leuke klassieker van alweer heel lang geleden. En dat allemaal van de Bobby Fuller Four en I Fought the Law. Gerda, de Kadrietjes, ze zijn terug in België. Ze hebben eventjes verbleven in Nederland voor daar heel wat concerten te doen. En ze zijn nu hier terug in België en dat allemaal voor een laatste reeks van concerten. Ik denk nog een stuk of 17 dat ze moeten doen. En op 7 juni geven ze het allerlaatste concert, dus van die reunieconcerten, de originals. En Kathleen liet van de week nog in een interview weten, dat werd aan haar gevraagd van, mocht dat ooit nog gebeuren, zou je dat nog willen doen? En toen heeft ze dat toch opgehouden.
1: Oh ja, binnen een jaar of 10.
0: Ja, dat valt allemaal te bekijken. Dus ze heeft daar nog wel zin in, heeft ze gezegd. Maar in ieder geval, ze zijn nu begonnen hier in België aan de laatste concerten. En dat loopt allemaal tot en met 7 juni, dan is de allerlaatste. Willen we die dames nog eens een keertje draaien?
1: Ja, dat kan.
0: Een oudje van lang geleden. De alle kleuren. Van Afrika tot in Amerika. Dit zijn de originals, hè Gerda?
1: Ja.
0: Hey, goedemorgen allemaal. K3 op de radio. Op de zonnige zaterdagmorgen bij Radio.

0: Ja, Gerda, we hebben de afgelopen week nog hele mooie regenbogen gezien, hè, hier. En ja, dat was nog in het moment dat het nog heel veel aan het regenen was.
1: Ja, maar het was ook raar, hè. Ja. Het regende op de ene plaats.
0: Ja.
1: En aan de voorkant, dan regende het niet. Ja. Allee, ja, het waren echt
0: het
1: plaatselijke
0: waren rare buien. Situaties. Volop regen toen nog. En nu wordt het deze middag zomaar eens eventjes 31 à 32 graden. En je merkt het hier binnen ook. Het begint hier al lekker warm te worden in de studio. Hè? Toch?
1: Ja, 31, 32 graden.
0: 31 graden vanmiddag op de teller. Aan de kust allemaal wat minder. Maar hier zou het 31 graden kunnen worden deze middag. Zoek het maar eens eventjes op, Gerda.
1: Ja, nee, dan kruip ik in de kelder. Hè.
0: Dan kruip je in de kelder. Dat

0: hitten hier op de radio. Dat was inderdaad de formatie Cool en The Gang. Zaterdagmorgen, Gerda, vertel eens, hè, want er komen nog wat verzoekplaten binnen.
1: Ja, onze collega Frank de Groef die stuurde, goedemorgen Gerda, graag zou ik de plaat vragen van Sal da Vinci, Per Sempre Si.
0: Ja, dat klopt inderdaad, Per Sempre Si van Sal da Vinci. Ik vraag me af waar Frank de Groef die plaat vandaan haalt.
1: En hij vraagt dat aan voor alle luisteraars van Radio Nova.
0: Voor alle luisteraars van Radio Nova, jullie krijgen het allemaal aangeboden namens Frank de Groef. En over Frank de Groef gesproken, hij zit hier van maandag tot en met vrijdag op de radio tussen 2 en 4 uur in de namiddag. Het programma draait, heet Into the Groove, dus heel veel fijne muziek. Zeker een keertje luisteren. Wel, beste Frank, we gaan jouw plaat draaien voor alle luisteraars van Radio Nova.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders. Ja, ja.

0: Ja, op de echte zomer is het toch nog heel even wachten nog, hè? Want dat begint allemaal op zondag 21 juni.
1: Ja, dat weet ik.
0: De officiële start. Jij weet dat.
1: Ja,
0: ik heb het opgezocht. Het begint op 21 juni en eindigt op 23 september. Maar ja, zomer, we zitten er op dit moment middenin. Hè? Heerlijke temperaturen, de meningen zijn verdeeld. Hè? De ene zegt 31 graden, zo staat het toch op HLN. De andere...
1: Onze weerman die zegt dat iets minder is.
0: Onze weerman, Erwin Franks, die zegt dat het 28 graden wordt vanmiddag. Dus het zal daar ergens tussen liggen, denk ik.
1: En maandag en dinsdag, dan zou het meer naar 30 graden.
0: Ik denk dat het ook...
1: Maar dat zal misschien bij ons plaatselijk zijn.
0: Ja, een klein beetje de plaats waar dat je zit, denk ik. Want ik denk dat je tegen de muur gaat zitten, ergens volop in de zon, dat de temperaturen flink de hoogte ingaan. Gerda, ik wil nog heel even terug naar jouw Facebookpagina, want er zijn afgelopen week toch nog wel wat redelijk bekende jarigen opgekomen. En gisteren was er nog eentje, hè? Vertel maar.
1: Gisteren was er Johan Verminnen ook. En Johan is 75 jaar geworden. Een Brusselaar in hart en ziel. Een zinneken, zo dat ze zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En,
0: hoe?
1: Een zinneken,
0: oké. Okay.
1: Ja. En Johan heeft dus ook problemen gehad, dus ook kanker.
0: Ja,
1: en
0: hij is nog steeds herstellende, als ik het allemaal goed begrepen heb. Dus op dit moment wat rustig, maar hij heeft leuke nummers opgenomen. Ik heb gisteren volgens mij in Lunchen met Ruud, Ik voel mij goed gedraaid.
1: Ja, dat was de plaat van de dag.
0: Dat was inderdaad de plaat van de dag. En welke gaan we vandaag draaien?
1: In de Rue de Boucher.

0: Ja, dat was de nieuwe Danny Fabri. En Danny Fabri, Gerda, heeft het over een hele andere boeg gegooid wat muziekstijl betreft. Hè. Je kunt je kan het wel horen, flink up tempo hier bij Radio Nova. Gerda, hebben we nog verzoekplaten eigenlijk? Want ik vind dat het een beetje stilletjes is, maar ik denk dat dat met het weer te maken heeft.
1: Ik denk dat de mensen al buiten zitten en dat misschien de radio wel opstaat.
0: Ja.
1: Maar daarvoor, dat ze daarvoor geen zin hebben om verzoekplaten aan te vragen. Maar dat kan natuurlijk altijd.
0: Ja.
1: Dat kan nog altijd via onze Facebookpagina. Dat kan via onze website www.radionova.be. Dat kan natuurlijk ook via onze telefoon 0469 1883 60. En via de Radio Nova app.
0: Gerda, jij wilde nog iets vertellen over... Ja, doe maar rustig. Jij wilde nog iets vertellen over Jacques Vermeijer.
1: Ja, ik heb hier een opmerkelijk bericht gezien op het laatste nieuws. Jacques Vermeijer veilt als DDT stukken voor stopdarmkanker. En hij zegt, de dokters hebben mijn leven gered, dus dit is mijn dank. En hij veilt een tiental stukken. En dat staat op het laatste nieuws. En daaronder, onder het artikel, is er ook een banner met een rode knop. En daar kan je gaan kijken welke stukken exact hij veilt.
0: Hij gaat stukken verkopen uit FC De Kampioenen, denk ik, hè?
1: Het is over zijn laatste zaalshow.
0: Ah, over de typetjes die hij allemaal gedaan heeft.
1: Unieke stukken. Het zijn niet alleen vesten en zo. Het is ook precies een bureau en zo van die dingen.
0: Wat attributen.
1: Ja, attributen. Ik vind dat wel eigenlijk een prachtig
0: initiatief. Een heel mooi initiatief van Jacques Vermeijer. En dat is allemaal dat geld gaat allemaal naar...
1: Stopdarmkanker.
0: Stopdarmkanker. Gerda, de telefoon gaat bij jou. Dus we gaan vlug verder naar de volgende plaat. Wiltura, mooi. Het leven is mooi. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.
3: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova tussen 9 en 12 uur.

0: Ja, dat is waar dat Radio Nova voor staat, hè, voor de allergrootste klassiekers. Dat was inderdaad Los Bravos. En dat wel met Black is Black. Ja, Gerrit, daar is hij weer. Hè. Dat vrolijke muziekje, dat draai ik alleen maar als het heel lekker weer is. Eigenlijk gebruik ik dat pas vanaf 21 juni, als het zomer is. Ja, ik vind dat een leuk vakantieliedje.
1: Ik niet. Maar nee.
0: Ja, de keuzes zijn daarin natuurlijk... Kijk, dat vertellen ze.
1: Ja, ik kreeg hier nog een berichtje binnen via onze Radio Nova-app. En dat komt van Leo Slinger. En hij vraagt een plaat aan van Doce Rosas van Lorenzo Antonio.
0: Ja, Lorenzo Antonio. Jij hebt het opgezocht dat je het heel goed hebt uitgesproken. En als we het nummer horen, dan kennen we dat. Hè?
1: Ja, ja, dan

0: een klein beetje in de vakantiesfeer komen. Kom met deze Lorenzo Antonio. En hoe heette dat liedje, Gerda?
1: Dos es Rosas.
0: Dos es Rosas. Zo moet het?
1: Ja, je tong hangt bak.
0: Mijn microfoon was bijna verdwenen. Nee, doet er niet toe. Een plaat die we draaiden uiteraard op verzoek. En we hebben er nog eentje, Gerda, die we moeten draaien.
1: Mauricio uit Spanje.
0: Ah, de Mauricio. Ja,
1: die stuurde een berichtje. Hola Gerda. Als je er daar nog eens Wiltura zou willen tussenplaatsen in mijn caravan, met al de wensen aan de mensen die zo lang op goed weer hebben gewacht, eindelijk beloond. En de groetjes aan Ruud, want zonder hem waren we ook niets. Hè?
0: Hola, hola. Wat heeft hij nodig? Hè?
1: Ik weet niet. Een plaatje zeker?
0: Ah, voilà. We gaan het draaien. We pikken onze caravan op en we gaan richting vakantie. Gaat de zomer uiteraard weer gebeuren. Door de Hollanders, hè. De

Ja, het is nog heel even geduld hebben, hè. Als dan de vakantie weer op gang komt en iedereen trekt richting het zuiden, dan zijn er weer altijd heel wat caravans op onze Vlaamse snelwegen. Ja, heerlijk op vakantie. Je moet ervan houden, maar ik heb het ooit één keer gedaan en daarna heb ik gezegd, nooit meer. In ieder geval, dat was In Mijn Caravan. Dat was uiteraard Wiltura, een plaat die werd aangevraagd door Maurizio. Ik heb nog een favoriete liedje van Gerda gevonden op de radio. Dus ik stel voor dat we dat dan ook nog eens een keer te draaien. Heb jij nog iets in gedachten? 0469 1883 60. Een berichtje via onze website. Een berichtje via onze Facebookpagina. Laat het maar weten. 0469 1883 60.

In Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende

0: Ja, voor zij die ons heel even hebben gemist, wel, dat kan allemaal wel een klein beetje kloppen, want we hadden hier wat internetproblemen en dergelijke. De muziek is lekker blijven verder draaien, maar we waren er heel even niet. Ondertussen is dat allemaal terug in de orde gezet en kunnen we gewoon lekker verder gaan met de muziek draaien, Gerda.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus hebben we nog iets dat we moeten draaien? Is er nog iets binnengekomen?
1: Er is niks binnengekomen, maar ik heb hier nog wel een artikeltje gevonden. Daarstraks hebben we een plaat gedraaid van Johan Verminnen.
0: Klopt, ja, belangrijk nieuws.
1: Ja, en Johan Verminnen die zou eind 25 een afscheidstournee gedaan hebben, ja. Maar het lot, lockdownkanker, heeft er anders over beslist. Maar nu heeft Johan Verminnen op zijn 75ste verjaardag zijn afscheidstournee aangekondigd. En dat zou doorgaan eind 26. En dan trekt hij door met afscheid van een zanger nog een laatste keer door langs alle theaters.
0: Ja.
1: En het einde van de tournee is gepland voor begin 2027.
0: Inderdaad. Hij gaat dus na ernstig ziek te zijn geweest toch nog weer terug zijn afscheidstournee afwerken. Johan Verminnen, we draaien hem daar straks nog op de radio hier bij Radio Nova. Ja, we hebben nog heel even in het programma, Gerda. Ik heb daarom nog enkele platen klaarstaan die ik nog heel graag wil draaien op de radio. En daar is deze Dire Straits uiteraard ook bij. Dit is The Walk of Life. Een goede zaterdagmorgen allemaal. Hartelijk welkom bij Radio Nova.

0: Ja, ja, een spiksplinter nieuwe plaat. Een nieuw nummer voor deze John de Bever. En het nummer dat heette Als jij nu nog niet weet. Hier zo bijna aan het einde van het programma. Ja, ik heb nog enkele liedjes klaarstaan. En dan is het tijd om ermee te stoppen.
1: Dan is het dus tijd om heen te gaan.
0: Nog heel eventjes dus. Ik heb nog zometeen een fijn nummer voor jullie. Maar eerst luisteren we nog even naar Christophe en Zeven Zonden.

0: Ja, dat zijn heel wat zonden bij elkaar. Hè? 7 zonden. Gezongen door Christophe hier op de zaterdagmorgen bij Radio Nova. Gerda, het was het.
1: Ja, dit was het. Spijtig genoeg.
0: Ja,
1: het gaat snel, hè?
0: Ja, 3 uurtjes zijn weer zo voorbij gevlogen. Maar niet weglopen, hè? Want er komt nog heel wat aan deze namiddag.
1: Ja, tussen 1 en 4 is er siesta met Bert van Aarde. En tussen 4 en 6 uur is er De Groot op zaterdag.
0: Kom je morgen terug?
1: Ja, hè?
0: Morgen vroeg om 9 uur mag je ons weer verwachten. Er gaat heel vroeg morgen vroeg op onze Facebookpagina al een pancarte verschijnen. Vul daar jouw favoriete plaat in of bel morgen met de studio naar 0469-188360.
1: Of stuur via de website of via de Radio Nova
0: app. Ja, inderdaad, dat kan allemaal. Ik wens jullie nog allemaal, of wij wensen jullie allemaal nog een hele fijne zaterdag. Geniet van het zonnetje, neem onze radio mee. En ik heb er hier nog eentje voor jullie voor ter afsluiting. En daarna schakelen we over naar onze hoofdstudio als daar alles in orde is. Maar ik denk van wel, ik heb voor jullie nog ABBA en Waterloo. Graag tot morgen.
1: Ja, tot morgen allemaal. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ze zeggen daartegen, jong begonnen is oud gewonnen, hè? In de tijd van de disco waren ze nog niet geboren. Beste vrienden, welkom. De insmijter van vandaag waren de M-Kids en disco. En natuurlijk, dat kan voorvallen altijd, hè, dat achter een masker van een lach droefheid schuilt. Dit is

0: Intussen mag dat ook beschouwd worden als een wereldhitte. 1961, Diane and the Wanderer. En bij Meteor is alles stuk. En om dat te herstellen, vraagt hij de hulp van Luna.
1: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook een huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig.

Ja, ja, wat het eerste kus toch allemaal kan doen, hè. 2015, Naomi. En lieveling, als ik dat liedje zing voor jou, ja, dan verwacht ik die eerste kus, hè. Dit is Jan van Est.

0: Daar zijn van tijd tot tijd toch liedjes die je de krop in de keel laten krijgen, hè? Please it in and thanks. Een dankpoortje dat we hier op aarde mogen rondlopen. En dit zijn geluiden alleen voor jullie daar langs de andere kant. Trouwens ook de titel, hè? Alleen voor jou. We zitten in 1990 met de jongens van Leopold Driesch.
1: Ik had

0: love so badly.
1: Mensen die nog altijd gebaseerd werden op de rock and roll van de jaren 60. In de jaren 70 dan. The Darts and Come Back My Love. En als je niet terugkomt, ja, dan beginnen we maar te roepen, hè. Cry, cry, cry to me. 1980, Precious Wilson.

0: Hij steekt het niet onder stoelen of banken, hè. Hij is verliefd tot boven zijn oren. Op Appenberg.
1: Op jou ben jij voor mij de vrouw.
0: En dat meisje, Marlan, die antwoordt daarop. Je bent voor mij zo. Oh la la la la.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Ja, binnenkort kunnen we daar naartoe gaan, hè. Met het wereldkampioenschap voetbal. We zitten daar niet zo ver vanaf. 1972, de singers van Les Humphreys. En Mexico.
1: Het siesta ABBA moment.

Natuurlijk moeten we het waard zijn, hè? Maar twee mooie eigenschappen, geloof en vertrouwen. I still have faith in you. Dat waren de vier uit Zweden.

En zo zitten we aan het einde van het eerste uur van Siesta, beste vrienden. Ik ga eruit met een vrolijk geluid, u gebracht door Peter Springfield. Tot zometeen na 14 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met zon.

0: Dus wat wolken, blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je moet het maar eens doen, hè? Van alles zo'n beetje publiciteit maken. Slecht publiciteit voor brillen en lenzen. I can see clearly now, dat was de versie van Lee Towers uit 1982. En ja, en je ziet het, ben ik niet alleen die wil lol maken, hè? Marianne.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Ze hebben hem geloof ik hierboven gehoord, hè? Want prachtige dag vandaag. Hè? Dat was Erwin Geels. En daarvoor hadden we Lou Rolls en die wilde twee taal als eerste. En laten we nu naar Mykonos gaan, toch in een droom. We gaan tevens naar Duitsland, 1986. Dit zijn die Flippers.

Zij waren vertrokken naar Tokio om daar een roos gaan te halen. En ze zijn met een gele juffrouw teruggekomen. Hè? Dat waren de classics. En die meneer die heeft een lied gemaakt over de appel. Maar het is dan wel een appel van zijn ogen, John Horton.

Ja, Barbara, dat is het probleem, hè. Murray, what's your hurry? De eerste van het popcorn duo. En die meneer kan zijn liefje maar niet van de dansvloer af.

Het popcornduo van vandaag is er vooral met Barbara McNair en Mary, What's Your Hurry? En daarna uit 1966, Billy Bland en Can't Stop Her From Dancing. Ja, ja. En nu eerst speciaal voor alle Valentinekes. John Dennis, we zaten met hem in 2023.

Het was zowaar het timbre van het Franse lied in halverwege de jaren 70. Hè? Je hebt dan nog Alain Chamfort en deze hier Alain Delorme en Sheik onder andere ook. En wie heeft er daar niet op gedanst? Romantique avec toi. En die is voor energiebesparing, Stefan Mondial. En al die lichtjes daar, wat doen die daar?

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.

Dat is ook een van die groepen uit de jaren 70 die oude nummers terug niet gemaakt heeft in die tijd. Hè. Herinnert maar aan Smoke Gets in Your Eyes, Under the Moon of Love en dit hier Three Steps to Heaven, een oud nummer van Eddie Cochran. De groep eten dan wel Show Waddy Waddy.

Het was de allereerste keer dat ik ze draaide bij Radio Nova, maar het zal ook niet de laatste keer zijn. Alhoewel dat die mevrouw ons al een tijdje verlaten heeft, maar ja, het is toch altijd een top-hit geweest van haar. De allereerste keer Rita de Neve. En zo zitten we aan het einde van dat tweede uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug na 3 uur. Ik ga eruit met een ster aan te raken. Ik krijg daarvan de hulp van Terry Stafford, een grootmeester in de popcornmuziek.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je zult het wel begrepen hebben, we zitten niet in de dierenwereld. Hè? En natuurlijk is ook te zien hoe groot dat die kater is. Hè? De kater duurt maar even. Dat als Frans Duits. De beginplaten van dat derde uur, beste vrienden, welkom. En als je dan een kater hebt, dan kan het beginnen te draaien en te draaien. Hè? In het Engels is dat dan Turn, Turn, Turn. 1965, dit zijn de Birds.

Je hebt het antwoord al gekregen, hè? Want anders zou dat geweest zijn als ze zegt: vlieg met me mee, Laura Lynn. Waar gaan we naartoe? Naar een eiland ver vandaan om gaan te dansen. Misschien op die geluiden, hè? Don Sharp and the

0: prachtig. Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

Ik kan misschien wel meegaan met Laura Lena. Vlieg met me mee, zei ze daar straks. En die meneer die zegt, waar moet ik heen? Wesley Ponsen. En die meneer heeft gestudeerd voor oogarts. We zitten met hem in 2023. Bobby Prins en Donkere Oog.

Mooie jeugdherinneringen, ondergetekende. In dat hotelletje aan zee, en daar stond een jukebox. En een van de favoriete nummers van de hotelgasten was dat hier. Daarna een wereldhit geworden. I Can't Stop Loving You, Ray Charles. En dit is een cover van Keizer Wiltura. Oh.

Ja, ja, zoveel jaar terug zong de keizer dat ook, hè. Hopeloos. En van keizers gesproken, dat was Johnny Romein uit 2013. En wij zitten zo aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 23 mei 1985.

En het wordt nog altijd meegezongen, hè? Opus en Life is Life op nummer 3. En dit werd dan de nummer 2. Een van de grote van de begin jaren 80. The Simple Minds en Don't You Forget About Me.

Dit werd niet alleen gezongen in de jaren 80, maar nu nog altijd, hè? Don't You Forget About Me, dat waren de Simple Minds op nummer 2. En dit werd dan de nummer 1. Tears for Fears.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova. Radio Nova.

Ik vraag mij wel af of dat even smakelijk zou zijn. Hè? Een rondje liefde tegenover een rondje bier. Dat was inderdaad Dien Molenaar uit 2022. En daarvoor hadden we de top 3. 23 mei 1985 op nummer 3. Life is Life en Opus. Nummer 2. Don't You Forget About Me en Simple Minds. En nummer 1. Everybody Wants to Rule the World en Tears for Fears. En zo zitten we aan het einde van deze siesta voor vandaag, beste vrienden. Maak er nog een fijn weekend van, een prettige week. Ik ben er terug volgende zaterdag, 13, 16 uur, voor een nieuwe siesta. Ik ga eruit met mevrouw die al furoren maakte in de jaren 70, Susie Quattro. En echt rockende If You Can't Give Me Love uit 1978. Groetjes en tot volgende zaterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België, dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ze scoorde wereldwijde hits in de jaren 60 en 70. Denk aan de klassieken zoals Staying Alive, Night Fever en deze plaat How Deep Is Your Love, meteen een single uit 1977. Welkom hier bij Novo, je eigenzinnig radio. We zijn weer toe in de Groot op zaterdag. Wie we ook willen bedanken is ons collega Bert van Aarde voor zijn afgelopen programma. Dit is Marco de Hollander, eenmaal in je leven. Goedemiddag en welkom.

Net als de Bee Gees is ABBA een van de meest succesvolle en iconische popgroepen uit de muziekgeschiedenis, bekend door hun tijdloze melodieën, de opvallende glitter outfits en het feit is dat de band uit twee getrouwde koppels bestond. Chiquitita, de Spaanse versie uit 1979. Dit is Dani Fabri.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.

Bobby Prins is een absolute legende binnen de Vlaamse en Nederlandse showbiz. Hij staat al meer dan 60 jaar op de planken en is een van de meest actieve en populaire volks- en charmezangers van Vlaanderen. A Woman in Love. Tijd voor speeltijd.

Een van de legendarische debuutsingles van de Nederlandse zanger Guus Meeuws en Van Hans. Het nummer werd uitgebracht in de zomer van 1995 en groeide uit tot een van de grootste Nederlandstalige hits aller tijden. Het is een nacht. Dit is Emily Starr.

10 jaar geleden namen de zusjes Kiki Bo hun allereerste single op en dat was deze. Ik wil met ja naar de zon. Lied allemaal uit het jaar 2013. Straks nog Barry White, maar eerst nog even tijd maken voor deze. Ik wil

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en stevige waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

De populariteit van deze plaat bleef zo groot dat de cast van de populaire jongerenserie Like Me recent nog een succesvolle coverversie van maakten. Margriet Germans met een vriend. Terugblik.

Castle in the Sky 1962, Gary Granger bracht in haar carrière een volledige studioalbum uit, At a Little Love uit 1972. En in 1967 scoorde ze een bescheiden Amerikaanse hit met haar cover van de Frankie Valli klassieker Can't Take My Eyes Off You. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België, dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is hem. De schrik van de lage landen. Patrick de Groot.

De Boys Town Gang, de formatie werd destijds omschreven als de Village People van de jaren 80, kent ik maar Eyes of You. Welkom in het tweede deel hier bij Nova op deze zaterdag, in de Groot op zaterdag. Dit is Joop.

Ze werd in 1989 ontdekt na een zangwedstrijd en scoorde in 1990 haar eerste grote hit met Op het dak van de wereld. Haar allergrootste Vlaamse hit volgde in 1993 met het emotionele Woordeloos. Daarna winnaar Eerste liefde, Mooiste liefde. Allee.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

Rinus Werns. Als kind mocht hij tijdens een communie als eens samen op het podium staan met René Vroeger, wat zijn passie voor het zingen definitief aanwakkerde. Angelina. Dit is Malcolm Roberts.

De Antwerpse pop- en rapband uit Stabroek, die in 2007 in één klap Vlaamse muziekgeschiedenis schreef met deze gigantische debuutsingel, Vraag het aan. Het nummer stond destijds maar liefst 16 weken onafgebroken op nummer 1 in de Ultra Top 50. Een historisch record voor een volledig Nederlandstalig lied. Dit is Whitney Houston, One Moment in Time.

Na een indrukwekkende loopbaan besloot Marianne Weber eind 2022 om definitief te stoppen met zingen, haar grote hit Reuzenrad. Dit is Ferrari 1977.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Begin van dit jaar kenden Frank en zijn echtgenote Christel een zware periode op het gebied van gezondheid. Beiden moesten vrijwel tegelijkertijd een zware chirurgische ingreep ondergaan. Frank kreeg een complexe nieuwe knieprothese in het ziekenhuis van Gent. Bella Ciao, Myanmar. We gaan er ook uit voor vandaag hier op deze zaterdag 23 mei. We nemen afscheid van jullie met de plaat van Lean Anderson met Rose Garden. Ik wens allemaal nog een prettige, aangename avond toe. Geniet van het mooie weer en graag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Eigenzinnig.
5: Anders.
4: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort. Vergeet.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: Niet? De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden.

0: Belgian Cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. En geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet.

mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt verwijderen.

0: 10 uur.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij

0: ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding.
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: ruw vastgehouden en moeten knielen. Ben-Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. Vier van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, het onderzoek loopt. Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Rijtje! Hey Mart, deze is van mij, vriend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.